In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
0: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
4: Holy, holy, holy are you, Lord.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
5: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
6: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone.
1: What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door, vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst is bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
0: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik hoop dat jullie een geweldige week hebben gehad en dat jullie in de zegen hebben gewandeld, in de beloftes van God hebben gewandeld, dat jullie nieuwe openbaringen hebben mogen ontvangen en dat jullie je geliefd hebben geweten deze week. En dat jullie tot zegen mochten zijn voor jullie omgeving, voor anderen. En dat we de hele wereld mogen laten zien dat we kinderen zijn van de Allerhoogste. En dat we gewoon bewust zijn van het feit dat we kinderen zijn van de levende God. En dat we daar dankbaar voor zijn. Halleluja. Ik hoop dat je een geweldige week hebt gehad en dat je een geweldige week tegemoet gaat. In de naam van Jezus. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor een nieuwe les. Dank u wel voor uw woord dat nooit verandert. De bloem valt af en het gras verdort, maar uw woorden zijn voor eeuwig. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat we u mogen leren kennen door uw woord. Dank u wel dat we u mogen leren kennen door Christus. Hij is het woord. Halleluja. En Vader, dank u wel dat we uw kinderen zijn. U bent een geweldige God en we geven u alle eer en alle lofprijs en alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. In Jezus' machtige naam bidden wij u. Amen. Amen. Alright, zo. We hebben het gehad afgelopen week over getuigen zijn. En dat was een bijzondere les waar ik nog best wel wat meer tijd aan had kunnen besteden. Maar ik zit gewoon aan tijdsbestekken, zeg maar, voor deze afleveringen. En het is ook goed om mezelf te trainen om dingen kort te houden. Halleluja. maar het was gewoon zo'n bijzondere les, omdat ik daarna ook best wel even over heb nalopen denken. Gewoon weet je van hoe belangrijk het is dat we getuigen zijn van Koning Jezus. Dat we getuigen zijn in deze wereld. Dat we geen concessies doen. Dat we geen concessies doen aan de waarheid. Dat we geen concessies doen aan wat we geloven. Dat we geen concessies doen aan het woord van God. Dat we geen concessies doen aan onze identiteit in Christus. No matter what. Geen concessies doen. Weet je, ik was een keer op vakantie in een islamitisch land. Weet je, en daar werd gewoon, daar had ik gewoon gesprekken met mensen. En ik zei gewoon, ik ben een christen. Ik ben een discipel van Koning Jezus. Hij is mijn Heer en mijn Verlosser. Gewoon, en ik had gewoon gesprekken met moslims. Ook sommige best radicale moslims. En ik zei van, ik respecteer wat je gelooft. Ik respecteer waar je staat. Alleen, ik ga niet met je overeenstemmen. Want anders hebben we allebei ongelijk. Amen. Ik zei van, voor mij, wat ik geloof is dat Jezus de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Maakt niet uit wie je bent en waar je vandaan komt. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En daar getuig ik gewoon van. En ik doe geen concessies. Want dat is wie ik ben in Christus. En als mensen mij daarvoor willen veroordelen of willen afwijzen of willen vervolgen of wat dan ook. Ja, dat is dan aan hun. Maar ik ga geen concessie doen aan wie ik ben in Christus. Ik ga geen concessie doen. Ik ben getuige van Koning Jezus. Ik ben een discipel van Koning Jezus en ik ben een getuige van Koning Jezus. En ik wil hem overal laten zien in woord en in daad. Amen. Nou, een ander ding wat God van ons vraagt, hè, dus het is niet alleen dat we getuigen van hem zijn en dat we laten zien en zo. Een ander ding wat hij van ons vraagt, is onze grote opdracht. En de grote opdracht is de boodschap die wij moeten prediken. En dus zijn we aangekomen in les 19 van deze serie One Basics. En daar gaan we het hebben over het koninkrijk prediken. Het koninkrijk prediken. Nou, als je het Nieuwe Testament leest, dan zie je steeds één ding wat zij continu aan het prediken zijn. Wat ze consequent aan het prediken zijn. En dat is het koninkrijk van God. En wat wij moeten begrijpen is waarom dit koninkrijk gepredikt werd. En wat voor koninkrijk dit dan ook is. Want predik het koninkrijk van God, predik het koninkrijk van God. Wat is dat voor koninkrijk? Wat is dat voor koninkrijk, dat koninkrijk van God? En toen Jezus aan zijn bediening begon, was het allereerst wat hij predikte, was het koninkrijk van God. Hij zegt in Marcus 1 vers 14 en 15, zegt hij van, weet je, de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dus Jezus die spreekt over een koninkrijk met een koning die gekomen is om de werken van de duivel te vernietigen. Om de werken van de duivel te vernietigen. Er is een koninkrijk met een koning die voorzegd was in de oude geschriften. He, wat bekend was bij de Joden, dat is het koninkrijk wat Jezus predikte. Was een koninkrijk, het koninkrijk van God. Een koninkrijk wat in staat is om de duisternis omver te werpen. En die een koning heeft die voorzegd was in de oude geschriften. Ruim 700 jaar voor Christus profeteert de profeet Jesaja. Hij zegt in Jesaja 9, vanaf vers 5, als ik het goed heb. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En uit de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen van nu af aan tot in eeuwigheid. Een kind is ons geboren, koning Jezus. Een zoon is ons gegeven, geen dochter. En de heerschappij rust op zijn schouders. Hij is de koning, halleluja. Hij is de eeuwige vader, halleluja. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen van nu af aan tot in eeuwigheid. Powerful, man. Daniel, die profeteerde ook in Daniel 7, vers 13. Zie, zegt hij, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. Dat spreekt over God en niet over die man die achter de geranium zit in het bejaardentehuis. Hij kwam tot de oude van dagen, God, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. Zijn koningschap zal niet ten gronde gaan, halleluja. Elke knie zal buigen, elke tong zal belijden dat koning Jezus Heren is. Dat hij de weg ter waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader komt dan door hem, halleluja. Halleluja. Jezus is de koning en hij is voorzegd. Want hij is voorzegd door de eeuwen heen. Weet je, deze koning is voorzegd en hij zal regeren tot in eeuwigheid. Nou, een koning kan geen koning zijn zonder een koninkrijk. Een koning kan geen koning zijn zonder een koninkrijk. Dus waar en wanneer zal deze koning geboren worden? En waar en wanneer zal dit koninkrijk tot stand komen? Zie je, de Joden die keken er naar uit. En ze keken er naar uit vanwege alle profetieën. De Joden hadden iets om naar uit te kijken. Wij wisten niks. We waren zonder God en zonder hoop in deze wereld. Weet je, we waren dood in onze overtreding en onze ongerechtigheden. Onze zonde. Wij hadden niks om naar uit te kijken. We waren hopeloos, als je het zo zou willen zeggen. Maar de Joden hadden nog de profetieën waar ze naar uit konden kijken. En Jesaja, die profeteert in Jesaja 7 vers 14. De Heere zal ons zelf een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Wat betekent God met ons. Zie je dus. Zij wilden weten van wie is die koning en hoe zit het met het koninkrijk? En dan zeggen de geschriften, de profetieën zeggen tegen hun. De Heere zal ons zelf een teken geven. Wat zou dat teken zijn? De maagd zal zwanger worden. Wat zal ze doen? Ze zal een zoon baren. Wat zal ze nog meer doen? Ze zal hem de naam Immanuel geven. Wat betekent God met ons? God met ons. Weet je nou, nadat dat teken, dat kunnen wij terugvinden in Matteüs. Dat dat teken gegeven werd. Hè? Nadat Maria was bevangen door de Heilige Geest, verschijnt er een engel aan Jozef. Weet je, en in Matteüs 1, vers 21, weet je, er wordt gezegd van dat die engel, die zegt tegen Jozef: van zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Yeshua geven. Dat betekent God redt, God verlost. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet. Toen hij zei, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Wat vertaald betekent dat God met ons is. God met ons. Zie je dus, het was voorzegd in de oude geschriften. God zal ons zelf een teken geven. Vervolgens komt het teken. En dan wordt daar ook gezegd, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dit alles geschiedt, dat is wat de engel zei, opdat vervuld werd. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet. Dus dit teken is overduidelijk bewijs dat Jezus de Zoon is. En dat Jezus de Christus is, de gezalfde, de Messias die voorzegd is. Dit is overtuigend bewijs. Handelingen 2 vers 37 zegt, mannenbroeders, dit moet u zeker weten. Er is geen twijfel over mogelijk. Er is geen twijfel over mogelijk. Not the shadow of a doubt. Dit moet u zeker weten dat God hem, Heren en Christus, heeft gemaakt. Namelijk deze Yeshua die u gekruisigd heeft. Deze Jezus die u gekruisigd heeft. Jezus is de Heere der Heren. Jezus is de Koning der Koningen. Jezus is de Majesteit. Jezus is het begin en het einde, de Alfa en Omega, de Goede Herder, de Rotse Deur, het Anker. Hij is het. Hij is het. En zijn Koninkrijk is hier. En het is nu hier. Mensen beschuldigen me wel eens van, ja, you're a kingdom now preacher. Amen. The kingdom of is now here. Halleluja. Een mens zal niet zeggen, zie je hier of zie je daar. Want het Koninkrijk van God is binnen in u. Hallo, ik heb het Koninkrijk van God. Die is niet alleen hier, hij is ook binnen in mij. Halleluja. Halleluja. Het is gewoon powerful, man. Zijn Koninkrijk is hier en het is nu hier. En met Christus kwam het Koninkrijk van God op aarde. Hij bracht het Koninkrijk van God hier op aarde. En Jezus predikte dat koninkrijk. Hij predikte het vanaf de allereerste dag van zijn bediening in Markus 1 vers 14... tot aan zijn laatste dag hier fysiek op aarde, wat we kunnen lezen in Handelingen 1 vers 3... waarbij hij met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betroffen. Weet je, hij had een levend aan hem vertoond 40 dagen lang... waarbij hij met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betroffen. Letterlijk, zo staat het in Handelingen. Weet je, Matthäus 10 vers 7 zegt Jezus dan vervolgens... Hè, want hij heeft het continu... Jezus die sprak over de dingen van het Koninkrijk van God. In Matthäus spreekt hij maar liefst 46 keer over de dingen van het Koninkrijk van God. 46 keer alleen al in Matthäus spreekt over het Koninkrijk van God. Vanaf zijn eerste dag tot aan zijn laatste dag van zijn bediening. En dan geeft hij zijn discipelen precies dezelfde opdracht. Dit is belangrijk voor ons. Want jij en ik zijn de discipelen van Koning Jezus. Matthäus 10 vers 7. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig malaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Nou, ik weet dat er heel veel denominaties zijn die zeggen van ja, nee, maar dat was toen in de tijd van de apostelen. Alleen die 12 mensen waren geroepen en deed het alleen met die 12 mensen. Maar dat is nu niet meer van toepassing. God geneest nu niet en God zegt dat niet tegen ons. Dat was tegen die 12 apostelen en weet ik wat allemaal. Maar oké, weet je, de Bijbel leert mij toch echt iets heel wat anders. Want in Lucas 10 kunnen we lezen dat hij er nog 70 op uitstuurt. Dus niet alleen maar die 12, hij wijst er nog 70 aan. En dan zegt hij in Lucas 10 vers 8... en welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u... eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn... en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. En uiteindelijk zendt hij ons allemaal om dit evangelie te prediken. Jij en ik zijn geroepen om het evangelie van het koninkrijk van God te prediken. En het evangelie van het koninkrijk van God is een evangelie van genade, is een evangelie van onvoorwaardelijke liefde, is een evangelie van vergeving, van aanname tot zoonschap, is een evangelie van erfgename. Het is een evangelie van onvoorwaardelijke liefde, van wonderen en tekenen, van bevrijding en verlossing. Het is het evangelie van het koninkrijk van God, halleluja. En wij zijn geroepen om van dat koninkrijk te getuigen, om dat koninkrijk te prediken. Het is de grote opdracht voor alle gelovigen. In Matthäus 28 vers 19 zegt, ga dan heen, onderwijs alle volken. Onderwijs alle volken en doop het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan nemen dat ze alles in en dat ze alles moeten gaan doen wat ik u geboden heb, zeg maar. In acht te nemen wat ik u geboden heb. Weet je, onderwijs hen wat? Ga heen en onderwijs alle volken, onderwijs hen wat? Onderwijs aan de dingen van het koninkrijk. De dingen die hij ons geboden heeft in acht te nemen. De dingen die hij ons geleerd heeft. Hij sprak continu over het koninkrijk van God. Hij zegt, en dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden in heel de wereld tot een getuigenis voor alle volken. Het evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden. Het moet gepredikt worden. Weet je, wat? Kijk, Jezus, hij zegt in Matthäus 4 vers 17, het predikt hij zelf. Hij zegt, bekeren, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En in Matthäus 10 vers 7 geeft hij de discipelen de opdracht om hetzelfde te doen. Als u op weg gaat, predik dan het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En dan zegt hij tenslotte, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dus Jezus zelf predikt in het koninkrijk van God over het Nieuwe Testament. En daarna zie je dat het koninkrijk gepredikt wordt door zijn discipelen. En wij zijn zijn discipelen en hij geeft ons de opdracht om dit koninkrijk te prediken. Hij geeft ons de opdracht om dit koninkrijk te prediken. Jou en mij. En dit is belangrijk. Het is het koninkrijk, is het koninkrijk van God prediken zoals het geleerd wordt in het Nieuwe Testament. Is het ware evangelie verkondigen. Is het goede nieuws van Christus verkondigen. Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is de kracht van God tot zaligheid van ieder die gelooft. Het is de kracht van God tot genezing. De kracht van God tot bevrijding. De kracht van God tot verlossing. Het is de kracht van God, weet je, tot overvloedig leven. En een leven en een overwinning. Het is de kracht van God tot zoonschap, joh. En er is geen onderscheid. Weet je, dus hij schaamt zich niet. Dit evangelie van het koninkrijk van God, lieve mensen. Dit is het koninkrijk wat wij moeten prediken. Het is zo belangrijk. Waarom is het belangrijk? Dat we het koninkrijk van God prediken. En dat we niet alleen maar verlossing en behoud prediken. Van ja, nee, weet je, Jezus is gekomen om u de zonde te vergeven. En als Gods gratie daar is, dan wordt u wellicht behouden. En heeft u een ticket naar de hemel en dan that's it. Nee, helemaal niet. Hoe kom je daarbij? Als we alleen maar gered zouden worden, had hij ons net zo goed gelijk af kunnen maken op het moment dat we Jezus aannamen. Want wat had het dan verder voor nut als we dan verder niks hoeven te doen? Als we verder niet erop uit hoeven te gaan en getuigen te zijn, zodat zoveel mogelijk mensen met ons meegaan naar het koninkrijk van God. Halleluja. Het gaat niet alleen maar om jou. Weet je, Jezus, toen Jezus kwam, kwam zoveel meer dan alleen maar verlossing en behoud. Met Jezus kwam het koninkrijk van God op aarde, lieve mensen. Het koninkrijk van God op aarde. Ik weet niet. Soms zoek ik gewoon naar de woorden zonder te fanatiek te worden, om het maar zo te zeggen. Maar weet je, Jezus is zo powerful als hij de koning is van dat koninkrijk wat hij met zich meebrengt. Anders zou hij misschien gewoon een profeet zijn of weet ik veel wat. Dat verder niet echt belangrijk is of zo. Maar Jezus zei, weet je, van bid dan zo, Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dat is wat Jezus predikte. Waarom? Omdat als het koninkrijk manifest wordt hier op aarde. Dat koninkrijk wat Jezus predikte. Dat koninkrijk vanuit waar wij nu kunnen leven. En waarin wij nu kunnen leven. Want wij kunnen nu het koninkrijk. Weet je, oh man, come on. Weet je, ik probeer echt mezelf te containen op een of andere manier. Jezus zegt, weet je, als u niet opnieuw geboren wordt, kunt u het koninkrijk van God niet zien. En als u niet opnieuw geboren wordt uit water en het geest, kunt het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat vlees is vlees en wat geest is geest. Als jij niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien en je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan. Maar waarom is het belangrijk dat we het koninkrijk van God kunnen zien en dat we het koninkrijk van God kunnen binnengaan? Omdat dat de enige weg is om bij de Vader te komen. Door Christus kunnen wij het koninkrijk van God zien en binnengaan. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Nemen hem de weg, dan vinden we de waarheid en door hem vinden we het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Weet je, dit eeuwige leven is in de Zoon. Weet je, en het koninkrijk is in de Zoon. De Zoon kwam het koninkrijk brengen. En omdat hij het koninkrijk kwam brengen en zijn geest nu binnenin ons is, is nu het koninkrijk van God ook binnenin ons. En wij kunnen dat koninkrijk nu uitwandelen. En het is belangrijk dat het koninkrijk van de hemel ook hier op aarde is. Zodat we dat koninkrijk kunnen uitwandelen. Dat we het koninkrijk kunnen prediken. En het koninkrijk gaat gepaard met allemaal dingen die overstijgen verlossing en behoud. Wat prachtig is, want Jezus kwam ons om te verlossen. Halleluja, als ik niet verlost zou zijn door koning Jezus, dan had ik nu nog steeds gebonden geweest en verloren geweest. Maar hij heeft mij verlost. Maar dat was een eenmalig iets. Hij kwam, boem. En hij zette de gevangenen. Hij nam de gevangenis gevangen en zette de gevangenen vrij. Weet je, boem. Hij zette hen die gebonden waren vrij. Hij kwam en hij riep uit, het is volbracht. Iedereen die besluit om in hem te geloven, boem, verlossing. Gelijk, het is al lang hier. Het is al lang beschikbaar. Het is voor ieder mens. Het enige wat je hoeft te doen is het te pakken. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf te verootmoedigen. En gewoon te zeggen, jezelf te bekeren en op je knieën te gaan. En zeggen van, ja, weet je, ik kan het zelf niet. Ik neem wat God voor mij heeft gedaan. Ik neem Jezus aan als mijn Heer en verlosser. Als hij het voor mij heeft gedaan, halleluja, ik ontvang het in de naam van Jezus. Boom, verlossing. Zie je, en dan ben je verlost. Wie de Zoon vrijmaakt, zal waarlijk vrij zijn. Als je de Zoon u dan heeft vrijgemaakt, zult u waarlijk vrij zijn, staat er. Weet je, en jij bent gewoon waarlijk vrij. Op het moment dat je in Jezus bent, ben jij verlost. Maar er kwam veel meer mee dan alleen maar verlossing. Weet je, jij bent gered. Je bent gerechtvaardigd, heilig, puur en smetteloos. En je kunt voor altijd en eeuwig in de aanwezigheid van de Vader zijn. Je bent gewoon gegarandeerd voor een eeuwig leven met de hemelse Vader. Dat is gewoon een feit. Maar dat is boom, één keer op je rekening bijgeschreven en that's it. Maar er is zoveel meer dan alleen maar dat. Met God, met Christus kwam het koninkrijk van God op aarde. En het koninkrijk van God betekent een koninkrijk van kracht. Het betekent een koninkrijk van genezing. Het betekent een koninkrijk van bevrijding. Het betekent een koninkrijk van vrede. Het betekent een koninkrijk van vreugde. Het betekent een koninkrijk van voorspoed. Het betekent een koninkrijk van leven. Het betekent een koninkrijk van voorziening. Het betekent een koninkrijk van herstel. Het betekent een koninkrijk van genade. Een koninkrijk van onvoorwaardelijke liefde. Halleluja. Dat is wat het betekent. Dat is wat het betekent toen Jezus kwam en het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Het koninkrijk de hemel is nabij gekomen. Dat is wat hij predikte. Dat is wat hij kwam brengen. En toen dat nieuwe koninkrijk kwam, veranderde dat de hele wereld. Dat was de vervulling van waar ze allemaal uitgekeken hadden. Er was gewoon een nieuw tijdperk aangebroken, lieve mensen. Weet je, Johannes de Doper, die zag Jezus lopen en hij zei, zie het lam van God. He, wat spreekt van de Messias, wat in de oude geschriften was voorzegd. En Andreas, de broer van Simon Petrus, die was een van de twee die er van Johannes gehoord hadden en Jezus gevolgd waren. En die kwam zijn broer tegen en die zei, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus, de gezalfde. Weet je, dan vervolgens dan krijgt Filippus een ontmoeting en die doet precies hetzelfde. Weet je, die gaat gelijk naar Nathanael naar zijn maatje, zegt, we hebben hem gevonden. En Nathanael die zegt, Rabbi, u bent de zoon van God, de koning van Israël, u bent de Christus. De Christus, de gezalfde. Het betekent de koning van een koninkrijk. En aan dat koninkrijk van Yeshua de Christus zal nooit geen einde meer komen tot een eeuwigheid. Halleluja. Er komt zoveel meer dan alleen maar, verlossing en behoud, lieve mensen. Het koninkrijk van God is gekomen. Het is powerful, man. Toen koning Yeshua kwam, kwam niet alleen maar verlossing en behoud. Toen koning Yeshua kwam, kwam met hem een koninkrijk van God op aarde. Een koninkrijk van kracht en macht en wonderen en tekenen. En wanneer wij dus het koninkrijk prediken, daarom is het zo belangrijk dat we het koninkrijk prediken. Want wanneer wij het koninkrijk van God prediken, het koninkrijk van God brengen hier op aarde, dat het zijn wil gedaan wordt in de hemel zoals op aarde, hè, dat uw koninkrijk komen hier op aarde, lieve mensen, dan zal dat gepaard gaan met wonderen en tekenen. Want het koninkrijk van God bestaat uit wonderen en tekenen. Het koninkrijk van God bestaat niet alleen in woorden, maar ook in heilige geest en kracht. In tekenen en wonderen. In tekenen en wonderen. Paulus, weet je, het is zo powerful, man. Paulus die zegt van dat evangelie dat hij predikt, zeg maar. Weet je, dat hij niet is gekomen bij de mensen om ze met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Maar om de heidenen tot gehoorzaam te brengen. Hè, in woord en daad. Hij is niet gekomen om dat met voortreffelijkheid van woorden en van wijsheid te doen. Om hen tot gehoorzaamheid te brengen. Maar gekomen door de kracht van tekenen en wonderen. En door de kracht van de geest van God. Hij kwam niet in wijsheid van woorden en al die dingen. Hij kwam in de betonen van de geest van God. De kracht van God en wonderen en tekenen. Hij kwam om het koninkrijk van God te laten zien. Hij bereikte de mensen omdat hij het koninkrijk liet zien. Hij bereikte de mensen omdat hij het koninkrijk predikte en omdat hij het koninkrijk liet zien. Weet je, de Bijbel zegt in Matthäus 4 vers 23. En Jezus ging rond in heel Galilea en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. In Matthäus 9 vers 35 staat dat Jezus rondtrok al de steden en de dorpen en hij onderwijs gaf in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Weet je, dus Jezus deed niet anders dan het koninkrijk prediken. En wij zijn zoals hij is in deze wereld. En wij zijn ook geroepen om het koninkrijk te prediken. En dat prediken we door te wandelen in die waarheid. Dat prediken we door te verkondigen wat Jezus voor ons gedaan heeft, wie hij is, het evangelie te verkondigen, het goede nieuws te verkondigen van het evangelie van het koninkrijk van God, het goede nieuws dat er verlossing is, dat er vrede is tussen de mensen, weet je, dat God alles voor onze stand heeft gebracht in Christus, en dat we het alleen maar hoeven te geloven en dat we dan in genade gewoon dat bovennatuurlijke leven in volheid ontvangen en dat zal gepaard gaan met wonderen en tekenen. De Heer, weet, zij ging overheen om te prediken en de Heer werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dus dat liet zien dat zij het koninkrijk aan prediken waren. Dat is wat het liet zien. Weet je, dus wanneer wij koninkrijk prediken, moet het gepaard gaan met wonderen en tekenen, want die horen bij die boodschap van het koninkrijk. De boodschap van het koninkrijk gaat over het volbrachte werk van koning Jezus, die ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet en van de macht van de zonde. Een boodschap dat wij nu uit het rijk van de duisternis geplaatst kunnen worden in zijn koninkrijk. De boodschap gaat erover dat wij, het koninkrijk van God gaat erover dat het een koninkrijk vol leven, liefde en genade is. Waar geen ziekte is en geen pijn en geen ellende en geen armoede is. Waar geen depressie is en waar geen veroordeling is. Er is geen schade, er is geen schande. Het is een koninkrijk van herstel. Het is een koninkrijk van relatie en vrede met God en eeuwig verblijf in zijn aanwezigheid. Een koninkrijk dat voorziet in al onze noden. Het is een koninkrijk waar wij erfgenamen van zijn geworden in Christus Jezus. Dat is het koninkrijk wat wij moeten prediken. Een koninkrijk van zegen en niet van vloek, zoals heel veel religieuze mensen doen. Nee, het is een koninkrijk van zegen. Het is van vrijheid, niet van gebondenheid. Het is van vreugde, niet van verdriet. Het is van genade, niet van werken. Het is een koninkrijk waarvan wij vanaf de grondlegging van de wereld al aan toe behoren. En dat is het koninkrijk wat wij moeten prediken, lieve mensen. Wij moeten het koninkrijk prediken. Come on, man. Het is gewoon powerful. Weet je, we zijn niet alleen maar ambassadeurs van het koninkrijk, maar we dragen het koninkrijk in ons. Weet je, en wij moeten gewoon laten zien aan de mensen wie hij is, wat hij voor ons heeft gedaan, hoe goed hij is. Weet je, en dat het allemaal in genade tot stand is gebracht. Man, weet je, er is geen beter nieuws dan dat. Je gaat recht op de hel af. Je bent verloren. Je kan er niks aan doen, want je bent geboren in een gevallen wereld, in een gevallen staat, met een zonde natuur. Maar Jezus, God zond zijn zoon Jezus. Hij is de brug. Hij is de weg. Hij zond zijn zoon, zodat jij niet hoeft te sterven. Zodat jij niet hoeft verloren hoeft te gaan. Maar dat je behouden kunt worden. En dat je in je bestemming kunt wandelen waar God jou toe bestemd heeft vanaf de grondlegging van de wereld om zijn zoon te zijn. En alles wat je daarover hoeft te doen is het te geloven. Alles wat je daarover hoeft te doen is te zeggen, weet je, ik wil niet leven voor mezelf, ik wil leven voor u. Ik wil niet mijn eigen wil doen, ik wil uw wil doen. Ik wil niet meer rondgaan als een schaap die verloren is, die de weg kwijt is. Ik wil thuiskomen. Ik wil thuiskomen. Weet je, en God staat met zijn armen wagenwijd open om hen dan te ontvangen. Dat is het simpele boodschap van het evangelie van het koninkrijk van God, lieve mensen. En die kunnen wij overal prediken. Het is niet een of andere boodschap van een of ander dood afgodsbeeldje. Wat helemaal niks kan met zijn olifantengezicht. Waar je wierook bij moet zetten omdat hij anders last krijgt van de muggen. Weet je, hij is een levende God die wij prediken. Een levende God van wonderen en tekenen. Een levende God die dezelfde is. Weet je, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Dus ik zou zeggen, predik het evangelie van het koninkrijk van God. Wandel in wonderen en tekenen. Wandel in geest en kracht. En maak de hele wereld bekend dat er maar één ware God is. De Adonai, de grote Ik Ben, onze God. En hij zal het dan vanzelf bevestigen met wonderen en tekenen. Ga erop uit. Schaam je niet. Wees niet bang. Hij is voor jou. En als hij voor jou is, wie kan dan tegen jou zijn? Hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. Als God voor me is, pff. En hij is voor jou. De almachtige God is voor jou. En hij heeft jou geholpen om een getuige te zijn van hem. Om een licht te zijn in deze wereld en het zout te zijn van deze aarde. Maar om ook vol autoriteit te gaan wandelen. Autoriteit in Christus. Dat je weet wie je bent. En dat je weet waar je een ambassadeur van bent. Dat je weet welk koninkrijk jij vertegenwoordigt. Dat je weet namens wie jij hier op deze aarde opereert.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel vandaag.

0: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there. Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
7: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: De hele schrift is verwekt door Gods geest. We zien de wereld is verwekt door Gods geest. Jezus is verwekt door Gods geest. Alle gelovigen zijn verwekt door Gods geest. Maar de hele schrift is verwekt door Gods geest. Dus inderdaad, we moeten, als we het woord van God lezen, moeten we kijken wat is doctrine? Wat is een leerstelling? Wat is een leerstelling? Nou, voor doctrine heb je soms meerdere teksten nodig. Want ik zei, er staan in de Bijbel staan uitspraken van de duivel. Dat is niet een doctrine naar ons toe. Er staan bijvoorbeeld in psalmen, je hebt psalmen die vanuit God naar de mens spreken, maar je hebt ook psalmen waarin mensen het uitroepen naar God. Moet je altijd even kijken, is dit een doctrine? Maar de hele schrift is door God geïnspireerd en door God ingeademd en is aan ons gegeven. Amen. Dus we kunnen er altijd, en God heeft dat geïnspireerd, zodat wij er door toegerust zouden worden. 1 Petrus 1 vers 10, dit is ook interessant. Als het gaat over de inspiratie van de schrift. Naar deze zaligheid, gaat even over de zaligheid van Christus, hebben de profeten die geprofeteerd hebben, gesprek over de profeten in het Oude Testament, hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Dit is zo interessant, even om aan te geven hoe geïnspireerd die profeten waren, die profeteerden dingen die ze zelf helemaal niet begrepen. Jesaja profeteert over de knecht des Heren die aan de ene kant, weet je wel, alles nieuw maakt, aan de andere kant vernederd wordt. Wat is het punt? Hij snapte er zelf niks van. Heel veel van de profeten snapten niet wat ze aan het profeteren waren. Dus de Bijbel zegt, zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde, toen hij van tevoren getuigde van het lijden dat op Christus zou komen en ook van de heerlijkheid daarna. Maar wat werd aan hen geopenbaard? Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. In de dingen die u nu verkondigt zijn voor hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin engelen begerig zijn zich te verdiepen. Halleluja, dat is een krachtige tekst. Dat zijn dingen waar engelen zich in wilden verdiepen. Dat zijn dingen waar de profeten, als we nadenken over Jesaja, Jeremia. Wij hebben grotere rijkdommen dan hun. Groter dan Elia, Elisa. Daarom zei Jezus, weet je wel, de kleinste in het koninkrijk van God is nog groter. Omdat wij leven in die tijd waar Christus is gekomen en we openbaring hebben. Zij niet. Maar de geest openbaarde hun dat ze niet zichzelf dienden, maar de generaties die komen zouden. Het is geen hoofdpunt uit deze tekst, maar ik vind het wel een mooi iets. Dat ik geloof dat de geest van God ook de kerk van Nederland weer veel meer wil leiden in komende generaties. Heel veel is Nederland alleen maar bezig geweest met hun eigen dingetje. Nu. Je ziet dat bijvoorbeeld terug in dat heel veel, niet alle, prijs God, maar heel veel voorgangers en predikers en evangelisten van de vorige generatie hebben niks overgedragen op volgende generaties. Dat is niet de leiding van de geest. Want de geest van God denkt in generaties. Je ziet bijna, ik weet niet of ik hier iets over heb gezegd, maar je ziet bijna hetzelfde in het natuurlijke. Er is een generatie, ik hoop niet dat ik nou mensen, nou goed, ik hoop het wel eigenlijk. Ik wou eerst ook zeggen, waar is mijn borstel? Maar die heb ik zelf weggegooid, maar die is ook weer teruggekomen. Dat is natuurlijk namelijk, als je hem weggooit, dan heb je hem niet meer. Nou goed, ik ga even iets zeggen wat mensen even tot nadenken zal zeggen. Wat zie je een beetje in Nederland met de cultuur van bijvoorbeeld je erfenis achterlaten en overdragen op de volgende generatie? Wat je heel vaak ziet is dat mensen bijvoorbeeld sterven. Je ziet bijvoorbeeld heel vaak dat mensen sterven rond hun 80ste. Dan, in één keer, schenken ze, zoals ze noemen, met koude hand gaat hun erfenis naar de kinderen toe. Hoe oud zijn die kinderen? 60 vaak. Sommige mensen moeten nou. Sommige mensen denken, ik hoop dat mijn ouders kijken. Die generatie heeft dat al lang niet meer nodig. Die is alweer kleiner aan het wonen, heeft eigenlijk is alweer aan het afronden. Eens kijken hoe ze rustiger aan kunnen gaan doen. Ah, het afronden, zei ik. Kwam dat er ongelukkig uit? We gaan even afronden, lieve mensen. Dan moet je dus nooit in het bejaardenhuis zeggen bij de Bijbeloverdenking. Hè? We gaan even afronden. In ieder geval. Hoe even realiseer je het bejaardenhuis? Voordat we afronden. Oké. Mijn punt is, heel vaak, wat doen die mensen? Die wachten tot ze weer 80 zijn. Ik zal niet over het Nederlandse belastingstelsel praten, hoeveel er vanaf gaat. Ik zie mensen beginnen spontaan te manifesteren. Het ding is, wanneer hebben kinderen die erfenis nodig? Vaak als ze rond de 20 zijn. Maar dan moeten ze nog 40 jaar wachten. Waar ze het uit gulheid krijgen, omdat ze dood zijn. Nou, ander punt. Geestelijk gaat dit vaak hetzelfde in ons land. Maar wanneer heeft de voorganger het overgedragen? Ja, toen hij dood was en toen nog hield hij de microfoon vast vanuit zijn kist. Amen. En je eigen geestelijke kinderen zijn bejaard. Sorry voor de mensen die... Nou, nee, dat bedoel ik. Ik bedoel niet dat mensen van 60 bejaard zijn. Blijf alsjeblieft zitten. Punt is... Waar? Kan ik dit nog redden? Of kunnen we... Als jij de auto start, ren ik zo meteen weg. Dan zeg ik... Iedereen je ogen dicht, ik ga jullie leiden in gebed. En dan... Ik weet niet of dit nog te repareren valt. Het ding is, zouden we ook geestelijk niet veel eerder moeten kijken... hoe kunnen we erfenissen overdragen? Hoe kunnen we erfenissen overdragen? Hoe kunnen we mensen in hun kracht zetten? Juist zodat ze het in die fase kunnen leren... zodat ze nog heel veel hele krachtige jaren hebben om het uit te leven... en zelf ook alweer kunnen vermenigvuldigen. We moeten veel meer gaan denken. Weet je, onze Revival and Ministry School is geboren... ook uit een soort frustratie. Dat ik hoorde van heel veel voorgangers... en we hebben geen leiders. Nou, ze zijn lekker geestelijk. We bidden voor leiders. Je kan bidden tot je een ons weegt. Je kan vasten tot je op je geboortegewicht zit... Maar als je ze niet gaat trainen, gaan ze er nooit komen. Dus op een moment zat ik te denken... wie wordt in Nederland de volgende generatie voorgangers, evangelisten, predikers? Als je ze nu niet traint, zijn ze er dan niet. Als we nu geen loodgietersopleiding meer zouden hebben... weet je zeker dat er over 10 jaar geen loodgieters zijn. Daar zijn mensen het natuurlijke heel bewust van. Daarom hebben ze nu met onderwijs zeggen ze veel meer. Hey, we hebben die mensen nodig. We moeten dat onder de aandacht gaan brengen. Want anders hebben we over 10, 15 jaar een probleem. Geestelijk is dat inzicht er vaak helemaal niet. Nee, na mij de zondvloed. Moeten zij uitzoeken. Nee, de geest van God wil ons leiden in volgende generaties. Ik zeg niet dat dit een Bijbels concept is, maar ik hoorde laatst een uitspraak. Dat ging over een bepaalde manier van denken. Dat noemen ze cathedral thinking. Vroeger, kijk, tegenwoordig bestel je een prefabloods. Dus mensen bouwen een gebouw en dat staat erin, weet ik veel wat, staat er in een paar maanden, kan je een gebouw bestaan vanuit niks. Vroeger, als ze zo'n kathedraal gingen bouwen, deden ze meerdere generaties over. Dus zij begonnen aan iets te bouwen wat ze zelf nooit zagen dat het af was. Dus ze gingen ook heel anders denken. Dus als wij nu een gebouw zouden bouwen, dan zouden we denken, nou, wat voor, je maakt het dak, zeg maar, stel je voor je wil een houten dak. Nou, wat voor hout ga ik kopen? Toen dachten ze, wat voor zaadjes ga ik zaaien, zodat dat over 60 jaar bomen zijn waar ze het dak van kunnen bouwen. Dat is heel anders denken. Ik geloof dat we in Nederland, als het gaat om het evangelie en de dingen van God, heel anders moeten gaan denken. Niet alleen maar nu, ik en de komende jaar. Nee, willen wij Nederland veranderd zien? Cultuurverandering duurt sowieso jaren. Jaren. Dus we moeten ook veel meer in jaren gaan denken. Omdat de geest van God wil ons daar ook in leiden, geloof ik. Hij wil ons wijsheid geven hoe we dat soort dingen moeten doen. Amen. Dus ook hier staat dat... De geest van God inspireerde hun de hele schrift, het woord, de profetieën. En Petrus zegt in 2 Petrus, zegt hij het volgende. De profetie destijds gaat over de schrift. Geen enkele schrift laat eigenmachtige uitleg toe. Want, zegt hij, de profetie destijds is niet voortgebracht door de wil van de mens. Ze zaten niet, nou, wat zullen we eens profeteren? Maar heilige mensen van God, door de geest gedreven hebben zij gesproken. Het woord van God is door de geest gedreven gesproken. Dit slaan we even over. Dit is ook interessant. Nog even een stukje. Hier zie je dit. Dit is interessant. Als je deze twee teksten leest. Om even te zien hoe vereenzelvigt de geest, God en de schrift. Het woord zich. Hier zie je twee teksten. De eerste. Laten we even beginnen met de onderste. Galaten. Galaten 3 vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie: in u zullen alle volken gezegend worden. Wie zei dat laatste tegen Abraham? God, toch? Genesis 12. God zei: in u zullen alle volken gezegend worden. Maar, wat zegt de Bijbel? En de schrift. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Het was God en hier wordt het de schrift genoemd. Terwijl de schrift bestond nog niet eens. Hetzelfde zie je in die tekst daarboven. Romeinen 9 spreekt over de farao. Er was nog geen schrift. Er was nog geen geschreven woord van God. Mozes heeft later de eerste Bijbelboeken opgeschreven. Dus er was nog geen schrift. Maar de Bijbel zegt wel, want de schrift zegt tegen de farao: hiertoe heb ik u verwekt. Wie zei dat? God. God en de schrift worden gewoon synoniem gebruikt. Nou, waarom is dat zo belangrijk? En nogmaals, omdat je ziet hier in onze postmoderne maatschappijen, is van ja, er is geen waarheid. Er is geen waarheid. Ik hoorde ooit een grappig verhaal over. Er was een kunstproject, volgens mij was het in New York. Daar hadden ze een postmodern gebouw gemaakt. Dus in dat gebouw, als je daar binnenkwam, dan zat er een deur halverwege de muur. En er is geen waarheid, dus je mag zelf bepalen. Er zat een trap die nergens naartoe leidde, een raam in de grond, al die dingen meer. En er werd een christen met daar rondgeleid en zeiden we: zie je dat er geen waarheid is? En zei: nou, ik heb maar één vraag. Zei: wat is het dan? Zei: is het fundament, is dat ook postmodern? Nee, dat fundament was niet postmodern. Dat was niet zomaar random kwak-kwak neergezet. Van kijk, nou, een paaltje hier en eentje zo, andere kant op en klaar. Nee, dat was heel gedegen gebouwd. Maar wij leven in die postmodernisme van er is geen waarheid in je mening en je gevoel. En dat, en dit argument zie je ook. Weet je, ik zag laatst nog een discussie, ging dan over wat geen makkelijk thema is in praktijk, maar wel een thema is waar de Bijbel duidelijk over is. Het ging over homoseksualiteit. En dan ging ze zeggen, ja, dan heb je altijd van die mensen en die zeggen gewoon, ja, in Romeinen staat, in Leviticus staat en de Bijbel zegt, en dan sta je met je rug tegen de muur. Klopt. Dan sta je met je rug tegen de muur. En wat ga je dan doen? Maar het wordt neergezet in onze maatschappij of dat iets negatiefs is als mensen dat zeggen. Amen. Zo wordt dat neergezet. En je hebt mensen die zeggen, ja, maar de Bijbel zegt. Klopt, omdat dat God zelf is die het zegt. De schrift en God, God vereenzelvigt zich met de schrift. Dat is juist de bedoeling, dat als de Bijbel zegt, dat wij met onze rug tegen de muur staan. En dan kunnen we twee dingen doen. Dan kunnen we ons vernederen, of we zijn hoogmoedig, we zijn trots, we denken dat we beter weten. Maar God vereenzelvigt zich met de schrift, omdat de hele schrift is God geïnspireerd. Daarom hou ik niet van argumenten. Ja, maar dat was toen de cultuur, nu niet meer. Nee, nee, nee. De hele schrift is door God geïnspireerd. Is door God geïnspireerd. Amen. Dus het woord van God is gezaghebbend. Nou, je ziet ook allerlei gelijkenissen, gaan we nu niet doen, tussen de geest en het woord. Ook in het Oude Testament. De Bijbel zegt, de geest geeft leven, het woord geeft leven. Gods woord is een lamp voor onze voet, de geest is een lamp voor ons. Dus al die dingen. Nou, de verbinding tussen het woord en de geest in het Nieuwe Testament. Dit is een hele belangrijke voor mensen met geestelijke strijd. Efeze 6 vers 17 gaat over geestelijke strijd. Neem de helm van de zaligheid. En wat moet je pakken? Het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Paulus zegt niet, pak een shofar. Pak het woord van God. Het woord van God hanteert de geest van God als Gods zwaard. Wil je effectief zijn in geestelijke strijd, hanteer het woord van God. Amen. heb de raarste dingen gezien. Ik heb mensen gezien in diensten die letterlijk zwaarden de lucht in hielden. Er kwam een keer ergens, stonden mensen met een zwaard in de lucht. Wat zijn die aan het doen? Geestelijke strijd. Nou, het enige geluk wat je misschien hebt is dat demonen in hun broek pissen van het lachen en daarom niks kunnen doen. Misschien dat het werkt, dat die demonen daarin niet slapen. Misschien dat het daarvoor is, dat ze gewoon 2 uur lang dubbel liggen van het lachen en op die manier vergeten iets te doen. Maar voor de rest heeft het weinig nut. En bovendien zie je eruit als een totale idioot. Kan je nagaan dat je iemand meeneemt voor het eerst naar de kerk en je ziet 2 mensen met zwaarden op het podium staan. Misschien een andere keer proberen. Het zou wel leuk zijn als iemand vraagt, wat doen die mensen daar? En zegt, we hebben besnijdenisdienst. Nee, wat doen we? We staan op het woord. We geloven het woord. We spreken het woord. Amen. Het woord is levend, krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot de scheiding van ziel en geest. Dus dat is waar de geest van God... Waarom hebben we dat woord nodig? Omdat het woord snijdt, ziel en geest. Jouw ziel vindt misschien iets. Oké, maar nu snijdt het woord. En die snijdt recht. Amen. Dus Paulus gebruikt soms zelfs het woord en de geest bijna als synoniemen zelfs. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. De geest woont in ons, maar Paulus zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, zegt hij, onderwijs elkaar, wees elkaar terecht met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En dezelfde, eigenlijk bijna gelijke tekst in Efeze zegt, wordt vervuld met de geest en spreek onder elkaar met psalmen. Zie, het effect is hetzelfde. Paulus gebruikt zelfs dat bijna synoniem. Nou, er zijn veel meer dingen die we hierover zouden kunnen zeggen. Ik wil nog even kijken naar de apostelen en de gezag en het gezag van de schrift. Ik las van de week deze tekst. Waar Paulus dit zegt tegen de Corinthiërs. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van mijzelf en Apollos toegepast. Met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Duidelijk. Amen. Wat wil Paulus dat ze leren? Bedenk niks boven wat er geschreven staat. Ook de apostelen citeerden altijd het gezag van de schrift. Er zijn heel veel voorbeelden van, ik ga er maar even eentje lezen. Waar ze op een gegeven moment een discussie hebben over de heidenen die toegevoegd worden. En hoe zit dat dan allemaal? Ze vertellen van alle wonderen. De menigte zweeg en ze hoorden Barnabas en Paulus vertellen over de grote tekenen en wonderen. En wonderen die God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus, mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En dan gaat hij, en hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. En dan begint het woord van God te citeren. Ik zal de vervallen hut van David opbouwen en wat daarvan is afgebroken weer opbouwen en oprichten. Omdat de mensen die overgebleven zijn de Heeren zouden zoeken. En alle heiden over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. En uiteindelijk zie je dus, iedereen legt zich erbij neer, want ze citeren het woord van God. Oké, het woord van God zegt. Het woord van God zegt. Zelfs Petrus... Dit is ook een interessante tekst. Waar Petrus vertelt over zijn verheerlijking op de berg. Hij was zelf bij Jezus, waar Mozes en Elia verschijnen. Stem uit de hemel komt. En dan zegt Petrus, wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekend maakten. Wij zijn zelfs ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Petrus zegt, we hebben het zelf gezien. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam. Terwijl we met hem op de heilige berg waren. Dus Petrus begint te vertellen over zijn eigen ervaring. Maar andere mensen hadden die ervaring niet. Dus wat zegt Petrus? En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Wat is dat? Het woord van God. Dus Petrus had een bizarre geestelijke ervaring, waar hij de stem van God hoorde. Jezus zelf was erbij op de berg der verheerlijking. En toch wijst die mensen weer terug op het geschreven woord. En leidt hij ze niet alleen in hun geestelijke ervaring. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, zodat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie vanaf de schrift eigenmachtige uitleg toelaat. Die tekst hebben we net gelezen. Zie je dat Petrus was iemand met bizarre geestelijke ervaring, maar toch, waar wijst die mensen op? Op het woord. Op het woord. Daarom zeggen we, bouw je bediening op het woord. Als Petrus de gemiddelde charismatische prediker was, ging hij overal rond met zijn visioen en zijn ervaring. Maar hij wijst mensen terug. Hij zegt, dit is wat ik mee heb gemaakt. Jullie niet. Maar we hebben een profetisch woord wat vast en zeker is. Dit. Wat iedereen heeft. Wat iedereen kan controleren. Wat iedereen kan lezen. Het geschreven woord van God. En daar leidt hij mensen in. Dus je ziet dat het gezag van de schrift is groter dan welke geestelijke ervaring mensen ook hebben. Sterker nog, zodra mensen geestelijke ervaringen hebben en mensen niet terugschrijven, wijzen naar het woord. Of buiten het woord omgaan of het boven het woord verheffen, heb je niet te maken met de Heilige Geest. Amen. Zelfs Paulus zegt, al zou er een engel uit de hemel komen en u een andere evangelie prediken, vervloekt zij die. Ik heb een engel gezien. Wat zei die? Niet hoe zag hij eruit? Je hebt van die mensen die claimen honderden engelen te zien en gedragen zich als een piepo en een boodschap slaat nergens op. Als dat de boodschap is die engel je heeft verteld, vervloekt zij die. Als het een ander evangelie is dan wat er staat in de Bijbel, was het geen engel van God. Amen. Hoe geestelijk jouw ervaring ook is. En volgens Jezus is het gezag van de schrift dus zelfs groter dan dat iemand uit de doden zou opstaan. Uit die gelijkenis uit Lucas 16. Zou iemand uit de doden opstaan, zei Jezus, zullen ze hem niet geloven. Maar laat ze de schriften en Mozes geloven. Zelfs dat zette Jezus te boven. Dus als we even kijken naar de drie-eenheid. We hebben al een keer, je hebt God. Je hebt God de Vader. Je hebt God de Zoon. En je hebt God de Geest. Nou, ik heb ooit dit plaatje laten zien tijdens de Holy Spirit School. De Vader is een andere persoon dan de Zoon. De Zoon is een andere persoon dan de Geest. En de Geest is een andere persoon dan de Vader. Maar ze zijn allemaal onderdeel van de drie-eenheid. Maar als je dus kijkt naar God, heeft zichzelf onderworpen aan zijn woord. God was het woord. De Zoon was het vlees geworden woord en de Geest heeft het hele geschrift heeft geïnspireerd. En leidt altijd in lijn met het woord. In andere woorden, de hele drie-eenheid, het woord van God is daar gewoon in opgenomen, want God is het woord. Amen. Dat is de plek zelf die God eraan geeft. Dus ik geloof dat dit een belangrijk fundament is als het gaat om leiding van de geest. Omdat we willen geestgeleide mensen en willen woordgefundeerde mensen. Daarom is de titel geestgeleid, woordgefundeerd. En je gaat merken dat de geest je heel vaak leidt in het woord, door het woord. Dat de geest spreekt tot je door het woord. In lijn met het woord en nooit er tegenin. Nooit het afzwakt. Nooit erover theoretiseert. Dat is allemaal je ziel. Maar het is niet de geest. En het geeft een heel makkelijk kader om soms te onderscheiden. Is iemand geestgeleid of niet? Is een kerk geestgeleid? Is een prediker geestgeleid? Is heel simpel. Wordt het woord van God gepreekt? Wordt de autoriteit, het gezag ervan gehandhaafd? Of wordt het afgedaan? Wordt er getheoretiseerd? Worden er allerlei nieuwe verklaringen, gevoel en emotie? Of aan de andere kant zijn er allerlei geestelijke ervaringen die buiten of tegen het woord ingaan? Dan weten we, nee, dat is niet de geest. Zo leidde de geest Jezus niet, de apostelen niet. Zo gingen zij niet met het woord om. En dus waarom geven we zo'n gezag aan het woord van God? Omdat Jezus dat zelf deed.

0: Die meest geestelijke ervaringen, maar ze hebben geen werk. Het is wel fascinerend dat de geest van God je nooit heeft verteld dat je gewoon werk moet zoeken. Maar dat je wel 48 visioenen hebt over de wederkomst van Jezus. Maar je hebt het stukje gemist, gezegend, die hij werkend vindt. Amen. De geest zal je altijd in het woord leiden. Hij geeft je een honger naar het woord van God. Dat is wat de geest van God doet. De geest zal je altijd leiden om op het woord te bouwen. En de geest zal je altijd leiden in die zin uit het woord met openbaring. Met openbaring. Ook als ik kijk de openbaringen die ik heb gehad met ervaringen. Jezus die aan me verscheen, met Jezus aanraken. Al die dingen. Het was altijd versterkend aan het woord. Die profetische droom die ik had toen ik in Amerika was. Waar God sprak over ik ben een God van 100%. Was gewoon boem. En in één keer was het boem, een openbaring. Dat ik in één keer al die teksten zag. En in één keer zag ik dit ding vanuit het woord van God. Het versterkte altijd het woord. Het verzwakte het nooit af. De geest zal je altijd leiden in geloof uit het woord. Waarom? Hij is de geest van geloof. Dus ongeloof, twijfel, zit niet in de leiding van de Heilige Geest. Hij leidt je niet om te twijfelen aan het woord. Hij leidt je niet om te twijfelen aan God. Dat is niet de geest. Amen. Dus dat is een ander kenmerk. Oké, hoe weet je of iets geest geleid is? Als het geest geleid is, is het geloof. Want hij is de geest van geloof. Amen. We hebben het over gehad met aspect. De vrucht van de geest is geloof. De gave van de geest is geloof. Hij is de geest van geloof. Hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Amen. Ongeloof is niet van de Heilige Geest. Dus de geest zal je altijd leiden in geloof. Dus je ziet ook mensen die bidden ook soms voor dingen die God al lang zegt in zijn woord. Heer, moet ik me laten dopen? Moet je niet voor bidden, moet je doen. Is dit niet genoeg? Kan je dit niet lezen? Laat een ieder van u gedoopt worden. Stop met bidden, start met luisteren en doen. Amen. God antwoordt niet. Nee, waarom zou die? Als hij het al lang heeft gezegd. Er is maar één antwoord mogelijk, dus u hoeft niks te zeggen. Amen. Moet ik maar laten dopen? Wat denk je wat hij gaat zeggen? Nee. Ik bad, Heer, mag ik me laten dopen? Het enige wat je kan horen is, je moet. Het is niet mag je, moet je, ja. Er is maar één antwoord. Amen. Daarom geloof ik soms dat we wat feller moeten zijn. Femke zei het ook al, we geven te veel ruimte aan het vlees. En we creëren daarmee een cultuur. Ik had van de week, over Zwitserland, vroeg een man, die stond op een gegeven moment in de rij voor gebed. En hij zei, nee, ik heb geen genezing nodig. Ik wil kracht van de geest op mijn leven. Dus ik zei, heb je je leven aan Jezus gegeven? Ja. Ben je gedoopt? Nee. Ik zei, dan ga ik niet bidden. Laat je dopen. Ik wil me op een dag laten dopen in de rivier de Rijn. Nee, vandaag, hier. Maar ik wil op een dag in de Rijn. Ik zeg, prima, maar ik ga niet voor je bidden met ongehoorzaam aan het woord van God. Oh. Het probleem is, dat nog nooit iemand anders tegen hem gezegd. Mensen hebben allemaal van die dingen. Ik wil gedoopt worden in Israël. Nee, hier. De Bijbel zegt niet laat je dopen in Israël. De Bijbel zegt laat je dopen. Wanneer? Zo snel mogelijk. Amen. Mensen gebruiken allemaal dingen. Nee, de geest. Nee, dat is niet de geest.
1: Jezus zegt in Marcus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl.
2: Wil jij je geloofsleven een boost geven? Kijk dan iedere dinsdagavond om 8 uur naar een nieuwe live-uitzending van Voice of Faith op YouTube. Ontdek iedere week hoe jij kunt groeien in geloof en ontvang praktische tips om je geloof te gebruiken. Alle uitzendingen kun je bekijken via ons YouTube-kanaal @frontrunnersministries. Tot snel!
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
4: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag

0: met God.
1: Maar ik geloof soms dat we wat radicaler met mensen moeten zijn. Waarom? Het woord zegt, laat je dopen. En ieder. Wanneer? Nu, vandaag. We tolereren veel te veel. En prima als je dat vast wil houden. Maar ik ga er niet aan meedoen. Ik ga ook niet voor je bidden. Waarom zou de kracht van de geest op je komen als je ongehoorzaam bent aan God? Wat is dat voor logica? Of moet ik dat bidden? Heer, hier staat iemand die uw woord niet wil gehoorzamen, die ongehoorzaam is, maar wel de kracht van uw geest wil hebben. Waarvoor weet ik niet, alstublieft, geef het hem of niet. Amen. Misschien moet ik dat bidden. Heer, ik kan hier niks mee, als u er wel iets mee kan, succes. Amen. Misschien moeten we dat voortaan doen. Nou, hoe spreekt de geest van God, ook door het woord, een aantal dingen noemen. Wat je ook gaat merken is, de geest leidt je vaak in bepaalde seizoenen, thema's of openbaring. Dus het kan zijn dat de geest van God in een bepaald seizoen heel veel tot je spreekt uit het woord. Of dat je in één keer bijvoorbeeld, dat je in één keer je helemaal verdiept in genezing of bevrijding. Of wat dan ook. Omdat dat seizoen, dat God in dat seizoen iets wil vestigen, wil planten, wil wortelen in je leven. En dat je openbaring naar openbaring krijgt omdat je erin duikt. Omdat je het uitdiept. Misschien dat God je aan het leiden is in voorbeden of wat, allemaal dat soort dingen. En dat je merkt, in ieder geval dat je soms, je bent even mee bezig en in één keer lijkt iedere tekst die je leest daarover te gaan. Dat is de geest van God die je dingen leert. Dat is de geest van God die je leidt. En dat kan dus wisselen per seizoen. Soms zijn er seizoenen waar je heel veel met het ene bezig bent en andere seizoenen met het ander. Maar het zal zijn dat het woord van God, dat God je wil leiden altijd. Plus als je in een bepaald seizoen zit, moet je af en toe zeggen, wat zegt de Bijbel hierover? Wat zegt het woord hierover? En soms worden mensen gevraagd als oudste voor een kerk. Ze hebben nooit bestudeerd wat de Bijbel zegt, wat een oudste is en doet. Dat is wel handig. Amen. Wat zegt de Bijbel erover? Want als God je daarvoor vraagt, of jij ervaart dat, is het ook handig dat je weet wat zegt het woord erover. Hoe wil God je daarin gebruiken? De geest van God leidt je ook door het woord in geestelijke groei. In karakter, in volwassenheid, in nederigheid, in geloof, en al die dingen meer. Zal de geest van God je altijd in leiden door het woord. Maar soms openbaart de geest je in één keer iets, waardoor je in geloof in één keer zo'n groeispurt krijgt. Dus dat wat ik bijvoorbeeld ook zei van dat stuk van voorziening, elke keer net genoeg naar voorspoed. Er moet gewoon constant meer dan genoeg zijn, zodat we constant kunnen handelen. Die download die je kreeg van 100% genezing, je geloofde in genezing, maar in één keer boom gebeurt daar iets, waardoor je in één keer zo'n download krijgt in je geest en je geloof in één keer een groeispurt krijgt. Omdat de geest in één keer openbaart. Soms lees je iets en in één keer springt iets eruit. Heb je wel eens iets lezen en in één keer boem, in één keer zie je iets wat eerder lijkt wat je nog nooit hebt gezien. Of in één keer dat het zoveel harder binnenkomt omdat de geest tot je spreekt erover. Wat je ook soms hebt, als je gewoon ergens over bidt en in één keer denk je aan een bepaalde tekst of een bijbelgedeelte of een bijbels persoon. Of God die letterlijk teksten tot je spreekt. Wil jij dat stukje vertellen, Fem? Wil je nog iets vertellen? Ja hoor. Soepel. Leuk gooien met een borstel. Niet om mij.
2: Nee hoor. Halleluja. Dit is echt goed. En wat ik al ervaar, eigenlijk is dat er bekering uit voortkomt. Dit is niet alleen maar om meer kennis te vergaren, maar ik geloof echt dat hierin Gods geest al tot ons aan het spreken is tijdens deze les. En ook als je thuis kijkt, ik geloof echt dat de werking is uiteindelijk van de geest die hieruit voort mag komen, dat het echt een diep werk mag doen. En dat we echt tot bekering mogen komen. En dat doet eigenlijk ook het woord. Het zorgt ervoor dat het als het ware een soort spiegel voorhoudt. Van zo is het, dit is eigenlijk hoe ik je bedoeld heb. Dit is eigenlijk waar ik je naartoe wil brengen. Maar dit is ook hoe jij nu in het leven staat. En dit is ook waar je nu nog tegenaan loopt. En ik denk dat het heel goed is en heel belangrijk is om daar heel scherp op te zijn. En het kan ook enkel alleen maar als we dat als we het woord echt de allerhoogste autoriteit geven. En ja, ik denk dat dat ook echt iets is waarin ik me steeds meer verbaas over de theologische discussies die plaatsvinden. Bijvoorbeeld in Nederland, dan wordt er gediscussieerd over genezing aan de hand van, natuurlijk het woord van God, maar uiteindelijk natuurlijk de provocerende titels van de boeken van Tom, die zijn wel een onderwerp van gesprek in menig kerk. Maar dan denk ik, zouden we daar niet voorbij inderdaad al aan voorbij moeten zijn gegaan? Zouden we niet al moeten zijn dat we zeggen, ja, enkel het woord heeft de hoogste autoriteit en wij hebben het gewoon samengevat in een boek gezet voor mensen. Alleen ze worden gestrikt door de vijand en onderuit gehaald door theologische beredeneringen waarom het niet of wel zou moeten kloppen. En dan denk ik van, ja, is het niet waar Jezus zijn leven voor heeft gegeven? Is het niet zo dat we daarvoor moeten gaan staan? En ja, wat onze mening dan is, is gewoon helemaal niet van belang eigenlijk. En ik bedoel, ik ben helemaal niet en ook, kijk, daarin is naar de vrucht. In ons leven gaan we dan heel ons leven wikken en wegen. En gaan we dan zeggen, ja, we moeten dit ook, ja, helemaal in perspectief plaatsen. Ja, dat doen we ook. Ik bedoel, wat Jezus offer is de vervulling van de... hij heeft heel de vloek van de wet op zich genomen. Dus dat is niet gewoon een soort... kies maar wat je leuk vindt. Kies maar wat bij jou past. Of kies maar waar jij behoefte aan hebt. Nee, dat is gewoon, ja, als u daarvoor de striemen heeft gedragen, dan zal ik ook daarvoor, dat zal ik dat ook nastreven. En dat is dus waarin, inderdaad, wat Tom nu zegt, dat is ook gewoon, het woord is altijd een antwoord, zelfs als je niet begrijpt waar, hoe of waarom. Bijvoorbeeld, er was een periode dat ik Sef net geboren was of zo. En ik zat in de dienst en ik voelde gewoon de drive van de geest voor wat er allemaal zou gaan gebeuren nog bij frontrunners in de bediening. En ik wist gewoon van, ja, dit gaat gewoon allemaal gebeuren. Of ik nou, bij wijze van spreken, of ik nou meedoe of niet, het gaat gewoon door. Alleen op dat moment dacht ik wel van, ja, ga ik mee kunnen komen? En heel vaak merk ik dat ik, dat zie je ook in het woord van God terug, maar als er vragen in je hart opstaan, gaat God daar antwoord op geven. En dat doet hij eigenlijk op dezelfde manier. Dus ik zat voor in de dienst toen zei ik tegen God van, ja, wat moet ik doen? En ik had verwacht dat hij zou zeggen van, ja, weet je, wat wij allemaal doen naar elkaar toe, van elkaar schouderklopje geven. Ja, maar je doet ook heel goed, hè. En je doet ook allemaal meer dan je best kun je niet doen. Jawel, dat kan wel, want God geeft soms bepaalde antwoorden die dat doorbreken, onze natuurlijke denkwijze. Dus toen zei God, je zult rennen en niet moe worden. En toen dacht ik... dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht de kant van God in de genade. Van, oh ja, maar je bent ook zo goed bezig. Hè? Ja. Maar ja, eigenlijk, ja, het is natuurlijk gewoon hartstikke bijbels. Dus ik wist gewoon van, ja, dit woord gaat mij veranderen. Dit woord gaat mij energie geven. Dit woord gaat mij de kracht geven. En ik wist gewoon van, er zal geen dag zijn dat ik moet zeggen, ik zal achterblijven of ik zal niet de volheid kunnen pakken van waar we voor gaan. Ik heb wel altijd gezegd, Heer, geef me precies wat ik moet doen. En daar ben ik verantwoordelijk voor en dat neem ik ook. Alleen omdat ik weet dat ik daar in mijn kracht en in de genade van God wandel. En op het moment dat ik mij ga bemoeien met dingen waar ik me niet mee moet bemoeien, dan wandel ik eigenlijk buiten de genade. En dan kan ik niet verwachten dat God daar nog steeds mij de kracht en de energie voor geeft. En dat is waarom, bijvoorbeeld met Soren heb ik ook wel eens, hij zegt dat ook in zijn video's, van burn-out bestaat niet, volgens mij zegt hij dan wel eens. En als je Soren kent, hij is heel erg van de genade. Dan denk je, ja, dat is heel hard om dat te zeggen. Maar eigenlijk met God, echt 100% met God, als je gewoon met God leeft en je luistert naar zijn woord, dan zou dat niet moeten bestaan. Natuurlijk zien we net als, hè, dat we ook nog gewoon ziekte zien. Alleen met God, helemaal volledig onderworpen in de volheid van wat hij wil brengen op aarde, is dat er niet. Dus ook met dat soort dingen moeten we onderwerpen aan het woord van God. En elke keer weer zeggen van, ja, maar als zich iets probeert te verheffen boven de kennis van het woord van God, dan zeggen wij, dat is rebels en rebellie tegen God. En En ik denk dat dat belangrijk is en een belangrijke discipline is voor ons als lichaam van Christus om in te gaan wandelen dag aan dag. En dat is ook waarom ik mezelf ook altijd weer daaraan herinner. Van ja, ik kan zelf redenen bedenken waarom ik denk dat het een goed idee is om iets op een bepaalde manier te doen. Maar als God dan zegt, dit is wat mijn woord zegt en je zult rennen en niet moe worden, dan zeg ik, dan zal dat zo zijn. Dan zal het woord van God zo zijn. En ik moest ook denken aan Psalm 119, vers 105. Eigenlijk heel Psalm 119. Er staan allemaal dingen van, bijvoorbeeld in vers 20 staat dan, mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw bepalingen te alle tijden. En dan staat er vers 24, ja, uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers. Staat er vers 28, mijn ziel weent tranen van verdriet, dus het ging over de natuurlijke staat. En dan staat er, richt mij op, is zijn gebed, overeenkomstig uw woord. Vers 32, ik zal de weg van uw geboden lopen. Nou, het gaat maar door. En uiteindelijk komt het dan bij de welbekende tekst, die heel veel geciteerd wordt, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dit is niet iets wat we leren als mooi bijbelvers om te memoriseren. Wat gewoon van, oh Heer, oh, wat is uw lamp of uw woord toch een mooie lamp voor mijn voet. Oh, wat prachtig, ik zie mijn voet nu heel goed, oh fijn. Maar het is echt essentieel. Heb je wel eens gewandeld in het complete donker, dat je zelfs niet weet of je voet inderdaad ergens op staat, of dat je je stoot, of dat je misschien wel in een net over een randje heen stapt en dat je dus je voet kunt verzwikken. Het is een essentieel een essentiële eigenschap. En we zeggen gewoon, Heer, uw woord is die lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En eigenlijk ten diepste, als we kijken naar de staat van de kerk, zien we heel veel mensen die geen lamp voor hun voet hebben. Die eigenlijk gewoon niet weten waar ze naartoe moeten of waar ze heen gaan. En ik denk dat dit daarin gewoon een soort eikpunt kan zijn. Van, laat het zo zijn dat hij, dat je zegt, ja, maar ik sta op uw woord en ik weet waar ik heen ga. En dat is wat ons in ons leven echt op plekken gaat brengen. Dat is wat jou op plekken gaat brengen. Waarvan we kunnen gouden bergen willen en verlangen. We kunnen verlangen naar de grootste bedieningen. We kunnen verlangen naar de meeste omzet. En ik zie het ook heel veel op businessdagen, ook in Nederland. Heel veel mensen die denken, ja, als ik dan dat ene lot uit de loterij heb, als ik dat gouden idee krijg, dan ga ik dit doen. Nee, het is een lamp voor je voet. Het is gewoon, het is wat doe jij nu met het woord van God? En wat openbaart het jou en waar leidt het jou heen? En zo wil God jou leiden dag aan dag. En het zijn geen gouden bergen waar je op een dag ooit op gaat rondzweven. Het zijn gewoon nu de stappen die je zet in gehoorzaamheid in het woord van God. En dat is wat ik de vorige keer ook zei. Van toen ik begon, compleet overweldigd door wat je allemaal kunt doen in je tijd met God, zei God, lees mijn woord. En het is gewoon echt super simpel. Tegenwoordig heb je allemaal leesplannen. Dus om het echt even praktisch te maken, na deze prediking van, laat Gods geest gewoon werken in je hart. En vraag hem gewoon van, Heer, waarin kan ik mij bekeren? Waarin mag ik getransformeerd worden door uw woord? Waarin hebt u mij willen bereiken, maar kon u mij niet bereiken? En allereerst maak dan geef hem gewoon een moment op je dag waarin hij kan spreken door zijn woord. Want als we dat niet hebben, dan is het ook heel moeilijk om getransformeerd te worden door het woord. Dus daar begint het mee en je kan gewoon een leesplan starten. Doe je gewoon het Nieuwe Testament in 1 jaar bijvoorbeeld. En dan ja, dan ga je echt transformatie zien. Amen. Niks gegooid, alles goed gegaan.
1: Ja, kan nog. Halleluja. Amen. Dus even een aantal voorbeelden van hoe de geest van God je leidt door het woord. Kan op heel veel verschillende manieren. En kan de geest van God tussen, dit is van mijn vorige PowerPoint, dat hoeft niet meer. Laten we dat niet opnieuw doen. Halleluja. En Maar ik denk dat even dat de conclusie, hè, dus als we even samenvattend. Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat God vereenzelvigt zich met het woord. Het woord was God en God was het woord. Dus dat is hoe God zichzelf bekend maakt. Hij onderwerpt zich aan het woord. Het spreken van God en het spreken van de schrift zijn synoniem. We kunnen dat niet uit elkaar trekken. Gods woord is perfect, volmaakt en onveranderlijk. Kan niet gebroken worden. Niet door cultuur, niet door tijd. Ja, dat was toen in die cultuur. Ja, maar wij zitten in Gods cultuur. Amen. Jezus, het vlees geworden woord. Hij respecteerde het gezag van de schrift. Ging er nooit tegenin, buitenom. Of verwaterde dat. Hij theoretiseerde en filosofeerde niet over het woord. Er is veel te veel filosofie over het woord. Amen. God zet een punt, mensen zetten een komma. Maar, of je kan het ook zo bekijken. Kijk het gewoon met je ogen open. Lees wat er staat, geloof wat er staat. En je zit goed. Amen. Het hele woord van God is door de geest van God geïnspireerd, geademd. En daarom zal de geest van God je altijd leiden met en in en door het woord. Amen. Halleluja. Dan voordat we gaan afronden, ook iedereen die online kijkt, we gaan nog offeren. Halleluja. Je mag even meegaan naar Genesis hoofdstuk 12, vers 1. We hebben het toch al over oma Abraham gehad. Dus daar gaan we nog even heen. We hebben namelijk vandaag ook een speciaal geefproject. Ik wil weer iets meer met geefprojecten gaan doen. Want soms zijn we zo druk dat we mensen helemaal niet laten weten wat we allemaal doen. En prijs God, God voorziet. Maar ik geloof dat mensen het ook mooi vinden en een voorrecht vinden om mee te doen. En willen weten dat ze in goede grond zaaien. In Genesis hoofdstuk 12, daar zien we dit. Vers 1. De Heer nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En wat staat er dan? En u zult tot een zegen zijn. De zegen heeft een doel. Zeg eens, de zegen heeft een doel. God zegt, ik ga je zegenen. Maar wat gaat het gevolg zijn? Je zal tot een zegen zijn. Amen. Dus wij mogen allemaal een kanaal zijn voor de zegen van God. En het volgende vers is ook weer mooi. Dat God zegt, ik zal zegenen wie u zegenen. Dus altijd wanneer we geven, zoek iets waar de zegen van God op ligt. Want God zegent dat. Als God dit zegent, dus God had Abraham gezegend. En God zegt, omdat jij gezegend bent, zal ik zegenen wie jou zegenen. Dat is een krachtig principe om te geven. Je wil altijd geven in goede grond. Want goede grond brengt vrucht voort. Amen. Je wil iets geven waar duidelijk de zegen van God op zit. Want dan zegt God, als jij zegent wat ik zegen, ga ik jou weer zegenen. Dus it's the blessing, it's prosperity with a purpose. Het is gezegend zijn met een doel. Ik zal jou zegenen om tot een zegen te zijn. Nou, de Bijbel zegt, wij hebben allemaal dezelfde zegen als Abraham ontvangen. Galaten hoofdstuk 3. Amen. Zeg eens, ik heb dezelfde zegen als Abraham. Daarom zegent God mij. En ben ik tot zegen. Amen. Sommige christenen stoppen met, de Heer zal mij zegenen. Punt. Nee. En u zult tot een zegen zijn. En ik geloof dat God dit altijd in je hart wil doen. Amen. Mag ik ook even de twee boekjes die eronder liggen? Het geefproject waar we zometeen aan gaan geven. En ik wil je uitnodigen om zometeen te geven. Iedereen die ook die online kijkt, als je nog geen partner bent. Deze maand, wanneer is dat? Komen ze? Is dat over 4 dagen of zo komen ze uit? Zaterdag, aanstaande zaterdag komen deze boekjes uit. Hoe kan het dat random mensen uit de zaal dat beter weten dan ik? Het zijn mijn boeken, maar goed. Vanaf aanstaande zaterdag zijn deze boekjes in de webshop. En iedereen die partner is, krijgt ze thuis. En dan krijg je hele mooie hardcovers, gewoon om je te bedanken. En dit boekje wil ik je echt aanraden. Ga hem lezen. Het is een 40 dagen dagboekje. Dus over 40 dagen heb je hem uit na zaterdag. Amen. Dat is het idee van een 40 dagen boekje. Het zijn echt hele kleine stukjes. Maar wat je leest het in 2 minuten per dag. Maar ik geloof dat God zoveel openbaring wil geven over zaaien, oogsten, vrijgevigheid en hoe zijn koninkrijk werkt. En daar gaat dit boekje echt in helpen. En het boekje Genees Zieken. Dus iedereen ook die online kijkt, als je ons mee wil helpen, word partner. We staan geloof voor extra partners. Onze visie met de bediening. Kijk, je moet begrijpen dat God werkt op verschillende manieren. Een kerk kan iedere zondag een offer ophalen. Een bediening heeft dat niet. En je spreekt heel vaak als gast in een andere kerk. Wat heeft God bedieningen gegeven? Partners. Mensen die hun constant maandelijks ondersteunen, waardoor je je bediening kan doen. Amen. Waarom? Je wil niet elke keer in geldnood zitten. Dat je ook, we hebben dit nodig, we hebben dat nodig. Nee, partners geven een continue stroom aan inkomsten, waardoor je constant kan doen wat God van je vraagt. En dat is mooi, daarom zegt de Bijbel, je krijgt deel aan de vrucht. Hoe kunnen we naar Ierland gaan, naar Zwitserland gaan, om dus al die dingen doen, is door partners die dat constant mogelijk maken. Dat is het principe van partnerschap. En daarbovenop met eenmalige offers. Waarom zijn die belangrijk? Omdat soms heb je in één keer, ook in de bediening heb je in één keer grote projecten. Nou, in Nederland worden mensen vaak partner voor 20, 30 keer 40 euro. Dat is een beetje gemiddeld partnerbedrag. Ik weet niet of je een beetje door hebt waar onze maatschappij zit, maar je hebt heel wat 20'tjes en 30'tjes euro'tjes nodig. Wil je veel kunnen doen, amen. We hebben alleen al 35 man in dienst. Dus we hebben iedere maand alleen al meer dan 100.000 euro aan salariskosten. Heb je heel veel 20'tjes en 30'tjes nodig om alleen dat te dekken, bovenop alles wat we doen. Maar daarom zei ik al, God voorziet altijd. Maar het is ook mooi dat soms eenmalige giften van allerlei bedragen in één keer komen. En we willen een project gaan doen in Canada, waar we je uitnodigen om aan te geven. En dat klopt niet helemaal, 1500 plus. Maar het zijn 1000 tot 1200 leiders. Ik ben uitgenodigd om in Canada te komen spreken. En ik heb gezegd, ik kom alleen als ik heel veel diensten kan preken. Want ik wil dat mijn tijd effectief is. We hebben een conferentie met ongeveer 1200 mensen, waarvan heel veel voorgangers en leiders, die allemaal Franstalig in de Franstalige wereld zitten. Dus ze vroegen of ik wilde komen. Dus ik heb gezegd, ik kom wel, maar dan wil ik iedereen mijn boeken geven. Omdat dan maken we impact. Want als we dan weg zijn, hebben al die voorgangers hebben onderwijs over geloof, genezing, Heilige Geest, waterdoop. Zodat je impact jarenlang is. En ook die koers van die bedieningen van die voorgangers kan veranderen. Ze geloof kan geven voor al die dingen. Dus volgens mij preek ik woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Meerdere diensten per dag. En dan vliegen we weer terug, zodat we hier dinsdag weer zijn voor de Holy Spirit School. Maar als we weg zijn, gaat die impact door. Omdat ze allemaal de boeken meegeven. Dus we hebben gezegd, we gaan 8.000 boeken sturen. Toen zeiden ze, zoveel plek hebben we niet. Toen hebben we gezegd, dat regel je maar. Dus dat zijn ze nu aan het doen. Dat is geregeld, toch? Ja. Ja, super. Dat is echt wel ergens in Canada plek voor 8 pallets. Dan maak je mij niet wijs. Ik heb op de wereldkaart gekeken. Ik dacht, nou, dat past wel. Dus ik wil je uitnodigen om hier aan te geven. Misschien kunnen we even een moment dicht onze ogen dicht doen. Niet je oren, maar je ogen. En ook iedereen die thuis kijkt. Prijs God, je kan online kijken en offeren, geven. En vraag voor een moment in je hart. Heer, wat mag ik geven? Wat wilt u dat ik geef? Bij mij staat de balk voor het bedrag. Voor mij is er 40.000 euro totaal nodig voor dit project. Om daar naartoe te gaan. We moeten daar de boeken laten drukken. We kunnen niet vanuit Amerika of Nederland sturen. Dat is te duur. Dus we moeten daar een lokale drukker vinden die al die titels drukt. Binnen 6 weken, Heer, geef ons genade. En de aflaat leveren. Dus als je bepaald hebt wat je wil geven, er liggen machtigingskaarten onder je stoelen. Ook als je online kijkt en nog geen partner bent of in de zaal, word partner, bouw mee. Je kan ook je partnerschap verhogen. En als je bepaald hebt, laten we ons offer gereed maken. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
3: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
14: Holy, holy, holy,
15: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. Nou, we zijn bezig nog steeds met de onzichtbare wereld, oftewel de geestelijke wereld. En we hebben eventjes de basis neergelegd dat er is een realiteit van een wereld die wij niet kunnen zien, maar een wereld die nog meer reële is dan de wereld die wij fysiek kunnen zien. En als christenen moeten wij leren om in twee werelden tegelijkertijd te leven. Het is zo belangrijk. Of je het gelooft of niet, het is er. Oké, net als zwarte kracht. Of je in zwarte kracht gelooft of niet, ga maar springen van boven naar beneden. Je zou keihard naar beneden vallen. Dus er is een wereld die reëler is dan de wereld die wij zien met onze fysieke ogen. En wij moeten leren om daarin te kunnen functioneren. We moeten leren om te kunnen functioneren in die wereld. Nou, laten we even kijken naar een aantal dingen over de geestelijke wereld. Nou, ik wil even een disclaimer geven, oké? Je hoeft niet bang te zijn voor de vijand, omdat de vijand is al verslagen. Jezus heeft alle overheden en machten in de geestelijke wereld verslagen. En wij wandelen aan de kant van de overwinning. Dus je hoeft niet bang te zijn. We gaan praten over demonen, Satan, bla bla bla. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn, want de Bijbel zegt dat Jezus heeft ze al overwonnen aan het kruis. De vijand is al verslagen, we hoeven er niet bang voor te zijn, maar we moeten niet onwetend zijn over zijn werken. We moeten niet onwetend zijn daarover dat hij gaat rond als een brullende leeuw, zegt de Petrus, de boek van Petrus. Hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Nou, hij brult. Nou, een blaffende hond bijt niet als je niet bang wordt ervoor. Dus hij brult. Maar als jij weet wie je bent, dan blijf je staan en dan kan hij jou niet verslinden. Maar wanneer hij brult en je weet niet wie je bent in Christus en je gaat bang worden, dan kan hij jou verslinden. Maar het zou je niet gebeuren in de naam van Jezus. Amen. 2 Korinthe spreekt erover dat we niet onwetend moeten zijn over zijn werken. 2 Korinthe 2 Vers 10. Het zegt, degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u. Voor het aangezicht van Christus. Opdat de Satan op u geen voordeel zou behalen. Dan zegt hij in vers 11, want zijn gedachtes zijn ons niet onbekend. Hij zegt, opdat de Satan op u geen voordeel zou behalen. Met andere woorden, hoewel hij weet dat hij verslagen is, maar als wij niet in onze autoriteit wandelen, dan kan die eigenlijk voordeel op ons halen. En de Bijbel zegt opdat de Satan geen voordeel op ons zou kunnen halen. Met andere woorden, er zijn bepaalde dingen die wij moeten doen. Een daarvan is vergeven. Je kan niet in onvergevenis wandelen en je verwacht kracht te hebben in de geestelijke wereld. Nee, onvergevenis brengt je eigenlijk al in de geestelijke wereld in een nadeel. Dus de Heer heeft ons het woord van God gegeven om ons principes te laten zien hoe wij kunnen functioneren in de geestelijke wereld. Hoe wij daarin kunnen functioneren. Oké? Is heel belangrijk. Nou, we gaan kijken naar de realiteit eigenlijk van de koninkrijk van de duisternis. Want er is een koninkrijk van het licht, dat is het koninkrijk waarin wij zitten. En dat heeft al overwonnen, want Jezus versloeg de koninkrijk van duisternis aan het kruis. Maar er is een realiteit. Satan heeft een koninkrijk. En dat is een realiteit. Wat is een koninkrijk? Een koninkrijk is een gebied waarin er een koning is. Bijvoorbeeld, we hebben de koninkrijk der Nederlanden. Oké? Nou, officieel is de koning het hoofd van koninkrijk der Nederlanden. Nou, we weten natuurlijk door onze politieke systeem, de Tweede Kamer lijkt meer macht te hebben. Maar dat is niet waar, officieel gezien, oké? Want officieel gezien, elke wet die de Tweede Kamer en de Eerste Kamer mee instemt, moet alsnog door de koning getekend worden. Hoewel, dat is een formaliteit natuurlijk. We weten, hij tekent het altijd, omdat we leven in een democratie. Maar de macht is nog steeds bij de koning. Nederland is nog steeds een monarchie. Of je het wilt geloven of niet. De koning heeft nog steeds heel veel macht. Want elke wet die ingestemd wordt, nogmaals door de Eerste en Tweede Kamer, moeten nog steeds langs hem gaan. De Raad van State natuurlijk, waar hij... Volgens mij is hij de hoofd van de Raad van State uit mijn hoofd. Dus het is heel belangrijk dat we begrijpen dat Nederland is een monarchie, een koninkrijk. Is een koninkrijk eigenlijk, al noemen we het de Koninkrijk der Nederlanden. Nou, dus dat betekent dus dat de Bijbel spreekt in Openbaring over een tijd dat 10 koningen op zullen staan. En als ik een studie over Openbaring zou doen, dan zou ik er meer over vertellen. En we geloven dat de herstelde Romeinse Rijk is Europa. Dat deze 10 koningen uit Europa zou komen. En eigenlijk vandaag de dag zijn er 12 monarchieën in Europa. Alleen van de 12, 2 zijn verkiesbaar, zoals de Vaticaan. Dus dat betekent dus er zijn 10 monarchieën die niet verkiesbaar zijn in Europa. Wat zegt dat? De Bijbel spreekt over in einde tijden 10 koningen die op zullen staan en hun macht zullen geven aan de beest. 3 hoontjes zullen verwond raken, dat zijn 3 van de 10. En dan de beest zou eigenlijk de macht overnemen. En de koningen zullen vrijwillig hun macht geven aan de beest. Nou, we leven in een interessante tijd, maar het is geen eindtijdstudie natuurlijk nu. Dus ik praat over de geestelijke wereld. Maar wanneer we ooit, als ik de tijd of de Heer mij toelaat om over de eindtijd te spreken, dan zullen we op deze dingen meer op ingaan. Nou, Satan heeft een koninkrijk. Zoals God een koninkrijk heeft, heeft Satan ook een koninkrijk. Het staat in het boek van Matteüs 12. Vanaf vers 22 gaan we even lezen. En toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was. En niet kon spreken. En hij genas hem. Dus Jezus genas hem. Zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: is dit niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden: deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebub, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkele huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zou stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Jezus herkent hier in vers 26 dat Satan een koninkrijk heeft. Hij zegt: en als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Als de Satan zichzelf uitdrijft. Dus wat zegt de Bijbel hier? Jezus herkende het, dat Satan een koninkrijk heeft waar hij koning is. Dus er is een realiteit van een geestelijke wereld, de verkeerde kant. Oké? En Satan is reëel. Weet je? Mensen, Satan heeft altijd 2 tactieken. 2 tactieken om de mens te misleiden. Nummer 1, hij misleidt de mensen dat hij niet bestaat. Maar tegelijkertijd aan de achterkant beïnvloedt hij hun leven. Bijvoorbeeld de wereld wil niet erkennen dat Satan bestaat. Sommigen wel, sommigen erkennen het vrijwillig. En ze dienen hem ook nog eens. Je hebt verschillende occulten. Er zijn mensen die daadwerkelijk Satan herkent. En ze weten het duisternis, maar ze dienen Satan. Oké? Maar de meeste mensen, laten we zeggen pak een beet, de grootste deel van de mensen die niet gelovig zijn, zij herkennen niet dat in Satan bestaat die kwade dingen doet in hun leven. En dat is een van Satans tactiek. Hij laat je geloven dat hij niet bestaat. Nou, aan de tweede kant, mensen die wel geloven in God en noem maar op, en ze geloven dat Satan bestaat. Satan, zijn tweede tactiek is dat bij deze mensen verleidt Satan hun om te denken dat alles satanisch is. Wat bedoel ik hiermee? Deze mensen gaan heel extreem. Alles is satanisch. Voor hun is alles satanisch. Of hij zorgt ervoor dat je niet gelooft dat hij bestaat. Of hij zorgt ervoor dat je denkt dat alles satanisch is. Waardoor je ziet aan 2 extremen. Aan 2 wat? 2 volledige extremen. En het is een kunst om in Jezus te komen geloven en te zien dat de Satan al overwonnen is en in balans te wandelen. Niet alles is een demon, maar je weet, je bent zijn werk is jou niet onbekend, dus je bent op je hoede. Je weet hoe je in je autoriteit moet staan en de naam van Jezus moet gebruiken. Want de naam van Jezus is boven elk andere naam. Hij zegt dat in dat naam van Jezus elke knie moet buigen en elke tong moet belijden dat Jezus Christus is de Heere tot de glorie van God de Vader. Dus we weten dus duidelijk dat Satan heeft een rijk. Hij heeft een koninkrijk. Je kan het zo zeggen. Jezus zegt in Matteüs 12, vers 26. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Als de Satan uitdrijft, hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? Dus Jezus laat ons zien dat Satan een koninkrijk heeft. Maar we weten dat onze Heer heeft de macht, dat is boven elke andere naam, de naam boven elke andere naam, de macht boven alle machten. En als kinderen van God zijn wij in het koninkrijk van God. En we hoeven niet nogmaals bang te zijn van de koninkrijk van de duisternis. Je moet je autoriteit herkennen in de Heer en daarin staan. Dan ga je nog meer laten zien dat Satan eigenlijk de God van deze tijdsperk is. Niet de God van deze wereld hoe het nu is. Nee. Dat hebben wij vaak gehad. Omdat we zeggen dat Satan is de God van deze wereld. Maar dat klopt niet. Omdat toen Jezus opstond uit de dood, zei hij, alle macht, alle autoriteit is aan mij gegeven. In Matteüs 28, oké? Alle autoriteit is van Jezus. Hij heeft de sleutel van de dood, de dodenrijk. En hij heeft de sleutel van alles. Maar Satan is nog steeds de God van deze tijdsperk. Wat bedoel ik daarmee? Dat is de manier van denken die mensen hebben in deze tijd. Okay? En daarom prediken wij het evangelie. Daarom zenden wij het evangelie uit. Om het woord van God te laten klinken in de oren van de mensen. Zodat ze zullen zien van, oh, ik kan anders denken. Zodat hun denken kunnen veranderen. Nummer 1, natuurlijk de verlossing kunnen ontvangen in Christus Jezus. En daarna hun denken veranderd worden. Zodat ze gewoon kunnen leven in de vrijheid die de Heere ons heeft gegeven. Nou, in het boek van 2 Korinthe, eigenlijk 2 Korinthe 4, vanaf vers 3, zegt de Bijbel, maar in het geval dat onze evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Vers 4. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, dat is deze tijdsperk, dat is de woord eon, de Griekse woord eon, de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hun niet zou bestralen. Hij zegt, in het geval dat onze evangelie nog bedekt is, is het dus bedekt in hun die verloren gaan. Van hun, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Dus er is een God van deze tijdsperk. Dat woord is eon, tijdsperk. Een bepaalde manier van denken. Er zijn verschillende tijdsperken geweest. Ja, de tijdsperk van Adam en Eva. En toen hadden wij de tijdsperk vanaf Adam en Eva tot de wet. Dan zie je het tijdsperk van de wet. En eigenlijk tot de vloed van Noach. En dan van de vloed van Noach tot de wet. Van de wet tot het nieuwe. Tot David. Want David had een verbond met God. Van David tot het Nieuwe Testament. Toen Jezus leefde. En vanaf toen Jezus opstond uit de dood tot vandaag de dag. Leven wij in het tijdsperk van de kerk. Maar de Satan is nog steeds de God van de tijdsperk waarin wij leven. Met andere woorden, de Bijbel zegt in Efeze 2 vers 1 tot en met 3. Hij zegt, en ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Nou, op het moment dat je Jezus in je leven aanneemt, dan is Satan niet meer de God van de tijdperk in jouw leven. Jij leeft in een nieuw tijdsperk. You have the new blessings of the Lord. Dus het is belangrijk om te begrijpen dat de Heer Jezus heeft alles al overwonnen. Maar de Satan beïnvloedt nog steeds de mensen die niet in het evangelie willen geloven. Hij beïnvloedt nog steeds de mensen die niet willen geloven dat Jezus is de enige weg, de waarheid en het leven. En hij doet er alles aan om mensen in verwarring te brengen. En dat is waarom wij de waarheid des te meer nog meer luider moeten prediken. En als je ons wilt ondersteunen natuurlijk om dat we het evangelie nog meer uit kunnen brengen, kan ons op verschillende manieren ondersteunen. Door naar Choice Nation kan je dat geven. Of onze outreach bediening is World Evangelism Mission. Dat is waarmee we al onze outreach en crusades en allemaal dingen doen om mensen het woord te brengen. Nou, ik zit met tijd alweer bijna om is vandaag. En morgen gaan we door over de geestelijke wereld. En voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegt.
2: Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De apostel Paulus beschrijft in Romeinen 7 hoe hij, voordat hij christen werd, worstelde met zijn zondige natuur. Hij wilde het goede wel doen, maar slaagde er dikwijls niet in. Daarom schrijft hij in Romeinen 7, vers 25. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God. Maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Paulus beschrijft hoe hij heeft geleefd zonder te weten wie hij was en is in Christus. Als wetsgetrouwe Jood wilde hij met zijn verstand de wet van God houden. Maar hij werd overmeesterd door de zonde die in hem woonde. Zijn hele bestaan werd bepaald door zijn zondige natuur. Daar was geen ontkomen aan. Daarom spreekt Paulus over de wet van de zonde. De wet van de zonde is te vergelijken met de wet van de zwaartekracht. Die wil ons altijd naar beneden trekken. En zoals je op aarde niet onder de natuurwet van de zwaartekracht uitkomt, zo kan niemand op aarde zich onttrekken aan de geestelijke wet van de zonde. Je zondigt omdat je een zondaar bent. Het is zinloos om tegen de wet van de zwaartekracht in te gaan. Je leeft als aan de grond genageld. Tenzij je een andere natuurwet voor je laat werken. Zo zorgt de wet van de aerodynamica ervoor dat een vliegtuig de wet van de zwaartekracht overwint. Als je in een vliegtuig stapt, is de wet van de zwaartekracht nog steeds van kracht, maar word je meegenomen in een wet die sterker is dan de wet van de zwaartekracht en kom je in het toestel los van de grond. Hé, in Christus wordt zo ook de strijd met de wet van de zonde gewonnen. Waarom? Omdat jij in een heel ander leven stapt. Het leven van Jezus Christus. De wetmatigheid van wie jij bent in Christus stijgt ver uit boven de wet van de aerodynamica. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 2 dat de wet van de zonde in Christus moet plaatsmaken voor de wet van de geest. De zonde is niet langer heer en meester in jouw leven, omdat de geest van Jezus in jou het leven van Jezus gaat uitwerken.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: God Radio, het geluid van hoop.
5: Dit is de Corrie ten Boom podcast, met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
6: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe. Mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren, als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei, ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde, als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Petrus 4, vers 12, geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u, naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van hem. Van hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat hij ons zo geweldig lief had en hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei, nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen, die dat gelezen had, God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat joch zei het op zijn manier, maar hij snapt er toch aardig veel van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11, vers 9, deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet, oh mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen.

0: Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken. Die daar net of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus. Schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus. Waar u ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag hebben we het over het onderwerp geloof dat door liefde werkt.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: We hebben gezien dat geloof met de mond beleden moet worden. Maar is dat alles? Zo vaak maken religieuze mensen zich schuldig aan lege woorden zonder echte betekenis. Hoe kunnen we dat vermijden? Hoe kunnen we zeker zijn dat de woorden die wij gebruiken in onze belijdenis ook gepaard gaan met waarachtig geloof in ons hart? Op deze vraag geeft de Bijbel een eenvoudig en praktisch antwoord. Geloof dat met de mond wordt beleden, moet samengaan met bijbehorende daden. Geloof zonder werken, dat wil zeggen zonder gepaste daden, is dood. In Galaten 5 vers 6 dringt Paulus door tot het hart van de zaak. Hij zegt hier: in Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar geloof dat door de liefde werkzaam is. Paulus legt hier vier uiterst belangrijke punten vast in een logische volgorde. Eerst neemt Paulus de besnijdenis als voorbeeld en zegt dat geen uiterlijk ritueel of ceremonie op zichzelf ons bij God een aanbeveling geeft. Het gaat God in eerste plaats om het innerlijk en niet om het uiterlijk. Ten tweede, het enige noodzakelijke element in waarachtig christendom is geloof. Alleen deze innerlijke toestand van het hart is voor God aanvaardbaar. En er bestaat geen vervanging voor. Enige tijd geleden hadden we al vastgesteld dat de Bijbel de noodzaak van geloof centraal stelt en benadrukt. Ten derde, zegt Paulus, hij zegt ons dat geloof werkt. Geloof is actief. Waar geen activiteit is, daar is geen echt geloof. En ten vierde, de manier waarop geloof werkt, is door liefde. Waar geen liefde zichtbaar is, is geen echt geloof. Liefde is van nature positief, versterkend, vertroostend en opbouwend. Waar daden negatief zijn, kritisch, liefdeloos, daar is geen blijk van liefde en daarom ook niet van geloof. Zulke daden zijn misschien afkomstig uit religiositeit, maar beslist niet uit geloof. Jacobus beschrijft in zijn brief nauwkeurig de relatie tussen geloof en werken. Sommige bijbelcommentators gaan zelfs zo ver dat er in benadering van geloof een verschil van visie bestaat tussen Paulus en Jacobus. Zij zeggen dan dat Paulus nadruk legde op geloof alleen, zonder werken, terwijl Jacobus stelde dat geloof altijd tot uitdrukking moet komen in werken. Persoonlijk zie ik geen conflict tussen deze twee gezichtspunten. Alleen twee kanten van dezelfde waarheid. We zijn gerechtvaardigd door geloof, zonder werken. Want er bestaan geen werken waarmee we onze rechtvaardigheid zouden kunnen verdienen. Maar als we eenmaal gerechtvaardigd zijn zonder werken, zal waarachtig geloof zich op een natuurlijke manier altijd manifesteren in goede werken. Paulus vertelt ons dus hoe wij Gods gerechtigheid ontvangen. En Jacobus vertelt ons welke resultaten er volgen wanneer we gerechtigheid van God hebben ontvangen. Verder is het volkomen onjuist om te beweren dat Paulus geen nadruk legt op werken. Want in Galaten 5 vers 6 laat hij zien dat het karakter van geloof de werken zijn, namelijk door liefde. In het beroemde hoofdstuk 1 Korintiërs 13, waarin de liefde beschreven staat, werkt hij deze gedachte uit. Geloof is altijd actief. Op vele andere plaatsen in zijn brieven benadrukt hij dit.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat ik door u gerechtvaardigd ben zonder werken. Ik wil echt graag groeien in geloof en dat samen zien groeien met geloof in liefde en in werken van liefde. Wilt u mij leiden om niet te gaan werken omdat het zou moeten, maar om die werken te doen die voortkomen uit geloof en liefde. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 10 0549. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derk Prins. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derk Prins Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
9: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derk Prins was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd,
10: bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: where you're supposed to be.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there. Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
7: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: God Radio staat aan.

0: kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus.
6: Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Kom naar de open dag, carisbiblecollege.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: De gospelzender van Nederland. God Radio.
8: Oh, oh. Let's see.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/events.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: God Radio. Je radio leeft weer.
1: So

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: God Radio. Je bent niet alleen.
6: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

dust at the foot of the cross, where mercy paid for me.

Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
5: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord. Ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
11: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
12: De werkweek zit erop.
13: Woehoe!
12: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: My friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In de Romeinenbrief schrijft Paulus aan de gemeente in Rome dat zij door het wonder van het kruis niet langer slaven van de zonde hoeven te zijn. Hij schrijft in Romeinen 6 vers 11 en 12: zo moeten jullie ook jezelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over jullie sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan jullie begeerte. Nu jij opnieuw geboren bent, leef je niet langer als een slaaf van de zonde, zegt Paulus. Maar heb je deel gekregen aan de goddelijke natuur van Christus, zegt Petrus in zijn tweede brief, hoofdstuk 1, vers 4. Van binnen ben je verlost en veranderd. Maar dit geldt nog niet voor je lichaam. Paulus zegt, jouw lichaam moet nog verlost worden. Pas als Jezus terugkomt, zal hij, citeer ik Paulus in de Filippense brief, dan zal hij jouw armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. En tot die tijd, zegt Paulus in de tekst van vandaag, moet je de zonde niet laten heersen in jouw sterfelijk lichaam. Nu je in Christus een nieuwe mens geworden bent, kun je dus gezag over je lichaam uitoefenen en weigeren de zonde daar te heersen. In het volgende vers, Romeinen 6 vers 13, schrijft Paulus dat jij ervoor kunt kiezen om je lichaam een werktuig van de zonde te laten zijn of een werktuig van de gerechtigheid te laten zijn. Hoe werkt dat? Op het moment dat zondige begeerten jouw parten spelen, is het belangrijk dat je bij stilstaat dat je hier niet langer aan hoeft te gehoorzamen. Je oude ik is met Christus gekruisigd en gestorven. En dat moet zo blijven. Maar vooral als je je rot voelt en tegen je begeerte in moet kiezen, is het belangrijk dat jij jezelf weer gaat zien zoals God jou ziet in Christus. Dat je weet, ik ben innig geliefd en gewild door mijn hemelse Vader. Door God te danken voor wie jij bent in Christus, dan krijg je de kracht om nee te zeggen tegen zondige begeerten en verleidingen van de boze. Zonde verliest zijn heerschappij in de levens van mensen die geboeid zijn door Jezus Christus. Want de geest van Jezus woont in jou. Hij bevestigt wie jij bent in Christus. De geest van Jezus zal het leven van Jezus in jou leiden. Dat maakt het verschil.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
3: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek.